0: 35.
1: Okay.
0: Dag Felix.
1: Dag Marjo.
0: Misschien eens beginnen met het waar het idee ooit vandaan kwam om internationale projecten of zo aan te gaan.
1: Nederlands of Engels?
0: Nederlands.
1: Ja. Dus we zijn met toestand voor de eerste keer uitgenodigd geweest in Oekraïne. In het kader van een workshop.
2: Altijd of wel Belgisch, Duits. Ja, dat is die was vandaag aan het doen.